Ik wil het niet meer verder dragen. Ik wil het niet meer verder dragen.